Hey, andere jaren voor de Waterloo's war. De hand pof aan de beu aan de popje zaten. Kan het niet waar zijn, om in de maal wissel zaten, jong. Zet het voor mij, ja, in het meeglees toepen. De keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is het maar. Ja, maar, dat is het maar.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach onder frikadel.
1: Akkoziet! Ik

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, jo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

0: Cheers to drinken.
1: Met muziek en harmonie, vier meer vastlovend wie nog niet. Maar nog meer in de vloer, dan mooie is mooie. En hoe weet u? Maar bus fruit zo lang het geht, het leven doet geen ewigkeit, dat sprichwort dat is waar, en nog jeden klar drum. Maar bus fruit zo lang het geht, het leven doet geen ewigkeit, dat sprichwort dat is waar, en nog jeden klar drum. Schlaat eens kräftig op de drum, dan het goed toch mensch wel krom, het is nog een rel, en zij maar zo bestem. Schlaat eens kräftig op de drum, dan het goed toch mensch wel krom, het is nog een rel, en zij maar zo bestelt drum, met muziek en harmonie, vier meer vast de lovend wiener vloer. Hier de vloer, dan mooie, is mooie, onhuwelijk. Het München heeft vom Ring, laat op niet immer zonne schink, egal wie het gilt, wat ons schon dran leert, dran. Met muziek en harmonie, vieren wir fast de lovend wie het niet. Maar dan meer, hier de vloer, dan mooie, is mooie, en nu is het. En alle met muziek en harmonie, vier meer vast lovend wie nog niet. Maar dan meer, hier de vloer, dan mooie, is mooie.

op je velden. Dan een suave moment de maal bij volzetten, jong. Zet even mis, ja, in het meeglees toepen. We keel, we worden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal. Hehehe, dat is goed, hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer te hebben. Dit is maar, we doen.